0: ik dus ooit inderdaad.
1: Waanzin. Super, ben je meer.
2: Het is geen meer afgelopen.